Jan uit de polder zei, Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje?

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Grootouders.
2: De hartsafonden en de spreek.
4: Geweest.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

I got cocaine in my brain. Fadeless, die had er toen een leuke remix van gemaakt. Of die had er een extra sausje overheen gegooid in 2001. Maar het originele liedje, Cocaine in my brain van Dillinger, kwam uit 1977. En toen stond het in de top 40 op de allereerste plaats. Hè. Goedemorgen, het is wederom voor de wekker wakker tijd op deze donderdag, de 13e van de 8e 2026. Je dagelijkse vitamintjes, die komen er weer aan. Ja, het is gelukkig weer allemaal op een rijtje teruggekomen. De waar die

die een half jaar geleden ontsnapte uit de zoo in Veldhoven is weer terug. Het dier werd onverwacht gevonden bij de kamelen. Ja, een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de walibi bij de kamelen en heeft ook de medewerkers gewaarschuwd. Ja, de dierenarts heeft het dier onderzocht. De walibi was helemaal in orde en werd volgens daarna weer bij zijn oude maatjes teruggebracht. Ja, afgelopen vrijdag meldde de dierentuin dat de walibi al bijna een half jaar vrij rondliep. Ja, de dierenambulance had in die periode zo'n 20 pogingen gedaan om de walibi te vangen, maar dat lukte niet. Nou ja, volgens de zoo in Veldhoven had het weinig zin om achter de snelle walibi aan te gaan. Ja, de hoop was dat het dier uiteindelijk ergens bij een hek of in een tuin terecht zou komen, zodat het eenvoudiger te vangen zou zijn. Ja, uiteindelijk ging het nog makkelijker, want het dier was onder een hek doorgekropen en zo weer op het terrein van de dierentuin beland. Hè? Ja, de kleine kangaroesoort leeft in groepen. Deze walibi, de terugkeer van de walibi in de groep, verliep ook weer goed. Het is vrij uitzonderlijk trouwens dat een walibi zo lang buiten rondloopt. Ja, onlangs werd er een weggelopen walibi nog gevangen in Middenmeer in Noord-Holland. Het dier was toen dezelfde dag ontsnapt, maar is weer terug. Ja, de walibi, hè, toch wel weer fijn, hè. Ja, de walibi is weer terug in Veldhoven in de dierentuin, hè. Nou, daar zijn we blij om, hè.

0: Nou, de kangaroo is weer terug dus in de zoo in Veldhoven. Dus allemaal dagen van harte gefeliciteerd dat hij weer terug is, hè?
1: Een hele goeiemorgen.
2: Goeiemorgen deze morgen.

vorige week ook al een keertje. En toen had ik gezegd in een opwelling van zet hem maar in de herhaling. Nou, hier was hij dan, hè. Ja. Goedemorgen voor de Wekker Wakker, donderdag 13 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij komt uit Spanje, 46 jaar. Ja, Xavi Hernandez heeft met de KNVB een akkoord bereikt over een contract tot 2030. De Spanjaard zegt dat de Nederlandse voetbalcultuur hem enorm aanspreekt. Hij heeft het daarbij over aanvallend voetbal vanuit balbezit met creativiteit, passie en overtuiging. Ja, hij wil met het Nederlands elftal voetballen op een manier waarbij de kenmerken terug gaan komen en waar de mensen ook van kunnen genieten. Kijk. En meer dan 200 gouden beeldjes van Wolfgang Amadeus Mozart zijn gestolen. De beeldjes die waren toen in de tijd gegeven ter ere van zijn 270ste verjaardag. Maar verdwenen toen in de openbare ruimte. Ja, de Mozarteum Foundation die onthulde al dat in totaal 320 gouden beeldjes waarop Mozart met zijn hond is afgebeeld, weg zijn. Ze zijn iets minder dan 50 centimeter groot en gemaakt door de Duitse kunstenaar Ottmar Horl. Ja, de beeldjes werden in en rond het voormalig huis van Mozart geplaatst. Ook waren ze te zien op een aantal openbare plekken in

0: Salzburg. Nou ja, binnen 2 weken waren al meer dan 80 beeldjes weg. Nou, het ergste wat een kunstenaar kan overkomen is dat zijn werk verdwijnt, zo zei de kunstenaar tegen het Duitse persbureau. Ja, de organisatie van de expositie had nog een aantal reservebeeldjes achter de hand in geval van diefstal, maar dat waren er niet genoeg om alle verdwenen beeldjes te vervangen. Ja, er zijn dus nu een stuk minder beeldjes te zien in de expositie die je nog tot 30 augustus kan bewonderen. Ja, dus de grote vraag is, waar zijn al die beeldjes gebleven? Nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, het is nog steeds chaos als laatste in Colombia, 4 dagen na de zware aardbeving in het westen. Ja, de economische noodtoestand is zelfs afgekondigd. Er wordt ook geld vrijgemaakt om schade aan woningen te vergoeden. De vrijdag aangetreden president wil met dit fonds een duidelijk signaal afgeven. En hij wil ook tegemoetkomen aan de behoeften van de slachtoffers in Colombia. Ja, de aardbeving met een kracht van 7,4 heeft tot nu toe aan zeker 265 personen het leven gekost in dat land.
1: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.
3: Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep

De dagtopper voor vandaag. Niels van Zandt met DT en Love in Rio bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Het is vandaag 13 augustus. Ja, gisteravond, dat was wat, hè? Die eclipse. Ja, grote delen van Europa waren afgelopen woensdag in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, het weersverschijnsel begon in het Russische Poolgebied en eindigde uiteindelijk in de Middellandse Zee. Op het hoogtepunt van de zonsverduistering klonk op veel plaatsen applaus. Ja. Ja, veel mensen waren ook naar het strand gegaan om daar naar de eclipse te kijken. Op de stranden in de Hoek van Holland, de Wassenaarse Slag en Zandvoort. Er waren grote mensenmassa's bijeen. Ook op het Zuiderstrand in Den Haag was het erg druk. Net als op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal. Op het strand van Noordwijk aan zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel. Dat was ook heel mooi. En ook veel applaus natuurlijk van de badgasten. Ja, afgelopen woensdagavond was het ook druk bij de sterrenwachten. Op een aantal locaties konden bezoekers na de hand ook de vallende sterren zien. Hè? Ja. Ja, meteoren zwermen was zeer goed zichtbaar. Ja, ik had het ook gepland hoor, om vannacht even te gaan kijken, maar ik ben gewoon kast erheen geslapen, joh. Ja. Ja, de laatste keer dat er een volledige zonsverduistering voor het vasteland van Europa zo goed te zien was, was in 1999. De eerstvolgende keer dat er weer een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland, is in 2081. Ja, nou, dat mogen we allemaal misschien meemaken of niet, hè? Ja. Goeiedag, nou, het was ook wel mooi om te zien, hoor. Ik zat gisteravond ook nog eventjes op de stoel voor het huis, een beetje te kijken. En mijn betere helft, Natasja, die zat ook nog te kijken, foto's te maken en zo. En die foto's, die wilden niet echt lukken. Nou, ik denk van, nou, ik ga even een eindje fietsen. Nou, ik was aan het fietsen, ik ging ergens op een bankje zitten. Ik denk, ik maak daar ook even een fotootje. Nou, was ook helemaal totaal mislukt. Maar ik dacht van, weet je wat, ik stuur hem wel eventjes door naar iemand. En die zegt van, hé, je hebt een foto gemaakt. Die is inderdaad mislukt. Maar je hebt het verkeerde gedeelte gefotografeerd. Maar gelukkig, op de foto staat ook nog het goede gedeelte. En dat was een hele mooie zonsondergang. Ja, blijkt dus dat ik een hele mooie foto achteraf gemaakt heb, hè. Nou, dat vond ik alweer kicken, ja. Ja, het werd ook door verschillende omroepen uitgezonden, hè, die eclipse, hè. Elke omroep die wilde ergens een graantje van meepakken. Ja, natuurlijk de NOS, die deed het, hè. Maar ook de publieke omroep van IJsland, die al delen uitgezonden. Ook in Spanje werd het uitgezonden. Het werd overal eigenlijk wel eens een beetje in beeld gebracht. Ja, de volledige zonsverduistering die eindigde gisteren kort voor 9 uur in de Middellandse Zee voorbij de Spaanse Balearen. Het was de laatste plek waar het weersverschijnsel te zien was, hè. Dus we moeten er nou eventjes op wachten, jongens. Ja, want er komt er weer eentje aan, hè. Maar dat duurt eventjes. Ik zei het al, hè. 3 september 2081. Nou ja, wie weet kunnen we er dan weer melding van maken, hè, als we nog leven.

Koen, zoals ze klonken tijdens Pinkpop van een paar jaar geleden. Ja, je hoorde Close Your Eyes bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. Goed, even kijken naar het weer vandaag. Nou ja, de zon die schijnt vandaag onafgebroken. We hebben te maken met een oostelijke wind, kracht 2 tot 3. Het wordt heet met 30 graden in het noorden van het land. Tot 35, 36 graden in Brabant, in Zeeland, in Limburg. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, groot gedeelte van Duitsland. Ja, vanavond is het na lang zonnig ook nog erg warm. Vannacht groeit het helemaal niet na lage temperaturen. Nee, dan koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 22 graden. Nog warm zat. Ja, een warme nacht staat ons dus te wachten. De wind is er bijna niet. Ook morgen bijvoorbeeld is het zonnig en heet. In het zuiden en zuidoosten wordt het 37 graden. De wind uit de oostelijke richting is dan ook weer zwak tot matig. Dus het voelt extra warm aan. Poeh, het wordt weer zweet tussen de billen, denk ik. Hè? Ja. Vandaag zeker.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert.
3: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen.

0: liedje. Was niet zo'n groot succes, maar wel leuk om terug te horen uit de jaren 80. Albert West en Girls en Cadillac. Welkom erbij.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

Ultimate Chaos behoort altijd tot één van die echte sfeernummers op een feestje natuurlijk. En Casa Nova.

beste feel good hits, dat is de hitkampioen met Harry Styles. Watermelon Sugar, dat kan wel lekker zijn. We gaan naar Nederland met Tino Martin. En zij weet het helemaal live.

Crowded House in jouw Feel Good uur met Weather With You. Het uur dat is weer voorbijgevlogen. Wij hopen dat jij weer genoten hebt van al die lekkere Feel Good nummers. En maken met jou een afspraak. Een volgende hitkampioen natuurlijk. I just

0: en model. En dan vriendinnen geen gebrek. Nick Kamen scoorde begin jaren 90 met Each Time You Break My Heart.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: welkom,
1: de
0: lieve vriendjes en vriendinnen.

0: lieve luistervrienden. Vinken, luistervinken.
1: Hallo, luistervinken.
0: Wat is het toch mooi als je zo'n weervrouwtje op tv ziet... die alleen maar vertelt dat de lucht morgen knalblauw is. Tropische temperatuur. Met een klein windje uit het oosten. Nou, hoort het de illusies. Wellicht, hè? The sun always shines on tv, zullen we dan maar zeggen. De jongens van AHA uit Oslo. De groep ontstond in 1983 en het trio verliet Noorwegen om in Londen een muziekcarrière op te bouwen. En dat is wel weer aardig gelukt. Daarvoor hoorde je...
1: Ottawan uit de Franse Dixo.
0: Ook begin je aan te...
1: Wat waren dat tijden, zeg eigenlijk.
0: Überhaupt horeca in Frankrijk.

0: achter de keuken voorbij.
1: Ze heeft de prachtige van een zoon, Johnny. Maar zelf was ook eens de bruid. Wat een carrière heeft deze vrouw. Oh, welke Albertine, lieve mensen.

zanger Telly Savalas. Ja, hij was van Griekse komaf, mensen. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in achtervolgens de televisieserie Kojak en in de film The Dirty Dozen. Hij werd bekend om zijn lolly. Weet je, hij had een kale kop en een lolly in zijn mond. Nee, je mocht op de set niet roken, vandaar die lolly. Nee, zwaar. Is echt... Ja, nee, inderdaad. Dat kale hoofd had ook zo'n reden, want

Tot 1980 was ze voornamelijk bekend in Frankrijk, maar in 1980 bracht deze roodhaarzangeres Europees door met het nummer Feels Like I'm in Love. Daar had Kelly Marie in de Middle of the Road Show. Welkom. En ook echt zo staat op een soort moment van de erepodium vandaag. Wat was dit een klassieker, zeg? Kiss You All Over.

geen Beethoven nog wel eens een puntje aan kunnen zagen. Ja, die kon er een puntje aan zagen. Dit is klassiek, mensen. Dit is mooi. Normaliter hoor je deze plaat alleen maar in de nodige lijstjes zo in december. Maar meestal staat hij dan wel ergens bovenaan. Maar och, het blijft zo mooi. Anywhere the wind blows, dankjewel. Queen, Bohemian Rhapsody. Toch maar een keer gedraaid in de Middle of the Road Show. Lieve vrienden, waar ook de wereld. Ook de Middle of the Road Show is op het internationale web, hoor. Facebook. Ja, de Middle of the Road Show op Facebook. Op het Facebook, het Facebook. Och, leuk, gezellig. Gewoon even liken. En dit is het Gila's. Gila's.

onder de rook van Motor City Detroit. Het was het begin van een punkgarage. En die sloeg snel over naar Nederland. Hier is Iggy Pop voor jou met Lust voor.

leuk. Iggy Pop, terug op de radio. Ook deze plaat natuurlijk thuis, hoor. Lust for Life, een van de laatste in de show, voor wat betreft dit uur. Maar gelukkig nog veel meer lekkers zo aan de andere kant. En je maakt er vast nog wat leuks van, hè? De rest van de dag, hè? Goed komen.

0: hier is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur, muziek.
4: Weer of geen weer, op donderdag.

Dit was Shaggy met Prince Midas en Hope. Het is vandaag de dag van de linkshandigen, vrienden. De meesten zijn rechtshandig, maar er zijn ook mensen die het links doen, ja? Vandaag donderdag 13 augustus. Weer of geen weer. Met de mooiste muziek en de fijnste informatie. De huishoudtip, het weerbericht. En als artiest van de dag, ik ga nog niet verklappen wie het is. Ik heb muziek mee van Sheila E., van Soul Sister, van Michelangelo, Whitney Houston en vele anderen. Tweede plaat, dit is Fleetwood Mac.

Als dat niet toepasselijk is in Putje Zomer, de formatie Tix met Sunshine. Ik heb drie bekenden geboren op een 13 augustus. De eerste Brits regisseur Alfred Hitchcock. De man overleed in 1980, maar werd geboren in 1899 op 13 augustus. De tweede, Luis Mariano, is ook al overleden. In 1970 was dat, een Spaans zanger. Hij werd geboren 13 augustus 1914. En dan de laatste, ja, zij is jarig vandaag. Ja, 99, Jo Leemans, Belgisch zangeres.

Meer dan 20.000 inwoners in de West-Canadese provincie British Columbia moeten vluchten voor de snel uitbreidende Bald Range Fire. Ondertussen beslaat de brand ruim 10.000 hectare en is nog altijd niet onder controle. De autoriteiten riepen de noodtoestand uit en vaardigen een evacuatiebevel uit voor de landelijke districten. Belgisch fabrikaat, dit is Sandrine.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: We gaan het vandaag hebben, mevrouw, over beddengoed wassen. Doe je dekbedhoes in een grote waszak. En zo kan je voorkomen dat je beddengoed opknoopt. Was je beddengoed op minimum 60 graden. Ongedierte en bacteriën worden gedood boven de 60. Was je beddengoed binnenste buiten en gebruik liever geen wasverzachter. Doe je wasmachine nooit.

Marvin Gaye, weet je dat hij ooit in Knokke woonde? Ja, echt waar. We gaan even terug in de tijd, 3 jaar met name. Het was 13 augustus 2023 en op die dag wint de Belgische Lotto Kopecky op de wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow de wereldtitel. En de Nederlandse Vollering is tweede.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag komt uit Nederland, Herman van Veen. Hij heet eigenlijk Hermanus Janitus van Veen, werd geboren in Utrecht op 14 maart 1945. Het is een Nederlands podiumkunstenaar, het is een schrijver, een componist, een regisseur, muzikant, acteur en presentator. Dat is een hele mond vol. Ik heb twee nummers van hem. De eerste is Anne en de tweede Opzij, Opzij, Opzij.

Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat.

beginnen we ofwel gaan we eindigen. Ja, en het is het laatste. We gaan eruit, vrienden, maar eerst het weerbericht. Vandaag donderdag 34 graden. Niet schrikken als de buurvrouw in bikini loopt in de tuin, hè? Morgen vrijdag 35, zaterdag 28, dan is de zon verdwenen, maar dan gaat het regenen. Zondag ook regen, 26 graden. En dan volgende week maandag 24, zonnige dag, dinsdag 25 en woensdag 23 graden. De vakantieoorden in Tenerife 25, Las Palmas 24... Het is in Malaga 30, het is in Antalya 39, wie biedt meer? En in Benidorm 10 graden minder, 29. Morgen de laatste aflevering van deze week. Jouw programma, jouw favoriet, weer of geen weer. Bedankt dat u luisterde en je weet het. Kom gerust binnen, de deur staat open. Hè? We gaan eruit met Whitney Houston. Een plaat die je moet kennen. All at once.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Als het water van de Noordzee.
3: Patrick heeft de zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: Dit is de lunch.

inderdaad, wat gaan we snel, hè? Ja, inderdaad. Donderdag. Donderdagmiddag. Heel bijzonder goedemiddag. Smakelijk eten. Als je aan tafel zit of als je nog aan tafel moet gaan, wel. Dit is de lunchbreak. Waar naartoe je luistert, natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. We begonnen met Don Henley deze donderdagmiddag. En dit al met The End of the Innocence. Ja, dat zijn we al lang niet meer, denk ik, hè? Inderdaad niet. In ieder geval, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige verteerbare muziekjes hier op je radio. En soms af en toe eens rock and roll uit het onderste van de kasserol. Wel, dat komt er natuurlijk ook wel bij, natuurlijk, ja. Zomerse dagen op je radio, zomer op de radio. En het is ja, misschien wel een grote vakantie voor jou, dus geniet ervan, zou ik zeggen. Wij houden hier lekker de stoel warm voor, ja, voor iedereen, hè, inderdaad wel. Don Henley en dit allemaal met zijn The End of the Innocence. En hier is Layback. En de bakker, ja, die bakt nog steeds zijn broodjes, hè, inderdaad wel. Bij de bakker de koekjes en bij ons de verzoekjes, zeiden we vroeger. Hier is Bakerman van Layback.

Inderdaad, ze waren hier rake kunstjes aan het doen, zoals Charlie Chaplin in de tijd. De Chaplin Band, dat was natuurlijk dat je hoorde. En dit allemaal met een heel bekende club, heet natuurlijk Il Villiero.

0: graag gedaan. Hè. Twee in de hand, die wel een klein beetje reizen, zeg maar. Hè. Ja, inderdaad, vraag het maar eens aan Guus Meeuwis in de tijd. Toen hij zijn grote liefde ontdekte en hij in Brugge, ja inderdaad, in België in Brugge, daar een kamertje huurde en ja, stiekem met zijn vriendin daar verbleef.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Ja, de onvergetelijke song in de lunchbreak. What's the color of money? Hollywood, Beyoncé.

zomer op je radio. Je hoort het, je proeft het, je ziet het. Ja. De energie die druipt er zo vanaf en natuurlijk van deze van Hollywood Beyond. En dit allemaal met The Color of Money. Als het nu zwart, geel, wit of rood is, het blijft goud natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Hier is Phil Lynott. En dit allemaal met zijn Yellow Pearl. Een beetje rock en roll leest het onderste van de kastroos wel eens. Wel, dat moet kunnen op een donderdagmiddag als deze.

Ja, inderdaad, de ontdekking van de synthesizer. Dat hoorde je natuurlijk hier een klein beetje met Phil Lynott. En dit allemaal met Midjour en de Yellow Pearl. Ja, inderdaad wel. Ja. En wat ga je nog allemaal presteren vandaag? Wel, je mag het ons laten weten natuurlijk via de gekende kanalen, zoals we altijd zeggen. Hier is de drummer Genesis. Hier is Phil Collins natuurlijk en Paper Lights.

En dan dat als je een president vergeet zeker niet van de kaartjes te schrijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, met de muziek van Phil Collins moet dat allemaal wel lukken natuurlijk van Genesis. En dit allemaal met een paper lane. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het heetste nieuws van toen. En dat is geworden Chris Wolf en dit is met zijn Heroes.

0: Lunch Break, Breaking News Toen.
1: Hele bijzondere goede donderdagmiddag. Van harte welkom in de Lunch Break, Breaking News van Toen. En deel 2 van de Lunch Break. Tot 1 uur zijn we nog bij jou op de radio. We gaan terug naar 6 november 1982. Op 6 november 1982 breekt Softcell het record van de langst genoteerde single in de Britse top 100. Ze staan dan 43 weken op rij in de lijst met hun cover Tainted Love. De cover werd geschreven door Gloria Jones en in 1964. Het origineel wordt nooit zo'n grote hit als deze van de mensen van Softcell. De truc van de Britse synthesizer popgroep Softcell veranderen ze de toonaard en ze vertragen het tempo. Dat was de clue eindelijk om lang in de top 100 te kunnen blijven staan. Softcell en Tainted Love.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ja, inderdaad, inderdaad. Dus tot en met morgen onze hit-up, onze zomerse hit-up voor deze week natuurlijk. Hè. Onder ons speciaal van Fateless. En dat was Baby Rixa. Ja, inderdaad. Van harte welkom in deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. En we gaan er weer tegenaan natuurlijk met de lekkerste muziek die je maar kan wensen op een donderdagmiddag. Hier is Jeroen van der Boom. En ja, jij bent zo.

0: Ja, laat het zomerse vuurwerk maar komen, zou ik zeggen. Inderdaad, Kate Perry hier in de lunchbreak op jouw donderdagmiddag. En als het je verjaardag is, van harte gefeliciteerd natuurlijk, hè. Ja. Je verjaardag maar één keer op jaar, zeggen ze altijd. En dus moet je het dubbel vieren. Misschien komt er wel een nieuwe deur voor je neus, hè. Ja. Misschien ga je wel van de 20 naar de 30 of dergelijke meer. In ieder geval, geniet ervan, zou ik zeggen. Ja, want je verjaart maar één keer op een dag.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week nog steeds. Hier is hij. André Hazes, over en uit.

Ja, inderdaad, het leek zo wel een klein beetje als het knopje van je radio, hè? Over en uit. Ja. Laat er maar lekker aan staan, je favoriete radiostation, zou ik zeggen. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. Onze artiest voor deze week, André Hazes, en het was Over en Uit. Maar eventjes diep in de kastrol. Ja, lekkere rock and roll, als het ware. Hier is John Mellencamp en Jack and Diane.

0: En dan hadden we zo'n lekker lange plaat, hè. Ja, en zo lekker lang dat hij bijna 7 minuten duurt. Was UB40 natuurlijk en dit allemaal met een Rat in the Kitchen. Tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, dit is geworden ABC en Poison Arrow. Ja, inderdaad. ABC, ABC. Net al met een Poison Arrow wat mij betreft. Graag tot morgen vrijdag. Zetten we het weekend in? Of zetten we het niet in? Wel, het hangt een klein beetje van jou af. Tot dan, stay tuned. En we maken nog een mooie donderdag van. Bye bye.

En naam voor deze band was ook al snel gevonden, want drie broeds zaten erin. De broeds Christian. Je kent van hen ongetwijfeld de hit World, maar wij draaiden Harvest for the World van de Christians. En dan nu Dana. Zij won in 1970 het Eurosongfestival met All Kinds of Everything. Maar in 1977 had ze nog een ietsje. Fairytale.

Reggie en Emma Easters met Zwaartekracht, alweer uit 2022. En aan de volgende groep, aan de groepsnaam, zou je niet onmiddellijk zeggen dat ze Australisch zijn. Je kent het misschien wel van Hey Little Girl of misschien ook wel van No Promises. We draaien Crazy, dit is Highs House.

Ice House Ordinaire met Crazy. Zo, dat was het dan weer wat ons betreft. Wij gaan eruit met een hele leuke. Andrea en I'm a Lover. Nog veel plezier met de collega's.

0: dat is. Die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
1: I love it. Because it feels so great.

Even na tijd zijn en een so easy plaatje van Olivia Dean om deze nieuwe pop avenue mee te starten. Ik heb nog leuke muziek voor jou mee, van de Go-Go's bijvoorbeeld, of Glenn Medeiros en de Christians. En het zijn niet altijd de verwachte platen die er aankomen. Nu de Dizzy Bands Band.

De Dizzy Man's Band. Zij debuteerde al in 1970 met de song Tikka 2. Dat was eigenlijk een melodie gebaseerd op de song Down on the Corner van de CC Heart. Hun opera is voor mij de meest bijgebleven song. En nu de Go-Go's. Die bestaan ook al sinds 1978 en treden nog steeds op. Dit is All Lips Are Sealed.

Cameron Whitcomb was dat met zijn Kingdom of Fear. De opvolger van You and Me en natuurlijk zijn Medusa, een wereldhit uit 2025. En volgende gedoe werd onsterfelijk in 1983 toen ze Too Shy uitbrachten. Wij draaien de Big Apple. Dit is Kajagoogoo.

Kaja Gugu was dat, met zanger Limol natuurlijk, met zijn Big Apple. En dan onze volgende artiest die in de wachtrij staat, is niemand minder dan Glenn Medeiros. Iedereen kent hem nog natuurlijk van zijn nummer 1 hit, Nothing Gonna Change My Love For You, uit 87. Maar eigenlijk was deze song al uitgebracht in 85 door George Benson. Weinigen weten dat waarschijnlijk. Wij draaien nu She Ain't Worth It, uit 1990.

Een plaatje dat ik eigenlijk niet zou mogen draaien en ik vertel je meteen waarom. Onder het mom van Lady Gaga, Sean Paul en David Guetta is deze Let It Rain volledig gemaakt met AI. Oké. Ik zal je nu beloven, ik doe het nooit meer, maar we weten natuurlijk nooit wat de muziekindustrie zal brengen. Nu 3 zussen en 1 broer. Dit zijn de Chorus en Radio.

De Ierse band The Corrs waren dat met hun Radio. Nu gaan we even terug naar de midden jaren 90. Weet je nog de strijd tussen Blur en Oasis om de populairste groep te zijn? Vooral in de hand gewerkt door de media hadden we meer de indruk. Wij draaien nu nog die andere groep is Blur met Boys and Girls.

Achtereenvolgens hoorde je Britpop met Blood, met Boys and Girls. En daarachteruit onze edendaagse hitparade, Sienna Sparrow met The Material Lover. En nu ben ik vooral eens benieuwd of je deze nog kent. Een song van Shirley Bassey, La Passione, geschreven door Chris Rea.

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: Lekker radio. Menno Dekker.

Rihanna, Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak. After Last Night. Ja hoor, welkom bij een nieuwe Dekker Radio. Ik heb er weer zin in, zoals gebruikelijk eigenlijk. En dit is Michael McDonald. Een nummer uit 1986 van de vorige eeuw.

0: Ja, dit moment kennen we allemaal wel, hè? Bijna, maar nog net niet helemaal. Geslaagd of wat dan ook, maar daar denkt uit, hoor. En die Zoe hoorde je met dat leuke liedje uit 2016. Dekker Radio.
1: Dekker Radio.
0: Dat zei je dus.
1: Dekker.

Benicchia. Het Rode Mannetje heeft zich weer gemeld, hoor.

Cornelis Vreeswijk en Hopeloos Blues. Ja, leuk liedje, hè? Mooie tekst trouwens. Ken je deze nog van Santana? Carlos Santana? Even de vaart erin in Dekker Radio. Oye, kom maar van.

0: Nou, dat heeft wel moeite gekost. Maar dat was wel een stukje virtuoos werken. Santana en Oye Como Va. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2. Want Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie

eigenlijk wel een bijzonder nummer hoor, van SZA en Justin Timberlake van een paar jaartjes terug. En The Other Side. En over bijzondere muziek gesproken, luister nou eens hier naar. Wie zingt er nou over een zonnebril? Dat kan alleen maar Gebroeders Co zijn.

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg mij eens na. Please and call an ancient and usual.
1: Please and call an ancient and usual.
2: You the cool maids say one. Please and call an ancient and usual. All right.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Please and call an ancient and usual.

Raymond van het Groene Woud, wat een aardig liedje uit 1981. De Zwolle cha-cha-cha. Volgende keer beter, zullen we maar weer zeggen. Ik heb daar nog eentje als afsluiting van Men at Work. Menno was at work. Who can it be now? Nou, ik. Tot de volgende keer.

0: Als Frankrijk het wereldkampioenschap voetbal zou winnen, dan zouden ze misschien wel even daar allemaal kunnen vieren op de geluiden van Dario G en Carnaval de Paris.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

is echt een juweeltje, deze Laura Pausini uit Italië, La Solitudine. Zometeen Goud van Oud, muziek uit 1972 van Chico.

0: donderdag in die turbulente show. En kijk eens aan, morgen is het weer al vrijdag en zullen we knallen. En een voorsmaakje krijg je van Sjas.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: romantisch weer ze. Daar heb je daar die twijfels over? Ik dacht het wel niet. Kraus to You was dat met Baby Don't Go. Maar kijk, we nemen afscheid met het verhaal van Neil Horan.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: to me. I need it so bad. I mean,
1: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandacht.
3: Uur na uur muziek.
4: 3, 2, 1. Here comes the music.
5: Hey, Mark Hallebroek.
6: Showtime.
7: Are you ready?
8: I'm ready.
7: Go!
9: Music.

Heeft iedereen zijn ticket kunnen bemachtigen voor Showtime? Oké, dan kunnen we van start gaan. En dat deden we al met Eruption uit de stal van Boney M. Dat was One Way Ticket to the Moon. Ja, we beginnen met nieuws over het kampioenschap vrouwen dragen. Mannen moesten hun vrouw dragen over een parcours van 380 meter. In Finland is dat de kampioenschap geweest. Temu en Jatta wonnen de race. Reactie van de winnaar: we mogen haar niet laten vallen. Dat is het belangrijkste. Ja, ook ons mag je niet laten vallen, want ik heb uiteraard weer iemand uitgenodigd om mee te babbelen straks. En ik heb keuze te over, want ik heb hier een briefje, hierop staat op A's of B's. Dus ik heb een keuze uit A's of B's. Weet je, ik neem ze alle twee, dan zien we straks wat er uit de bus komt. Nee, straks A's of B's op interview. Nu uit de 80's, Mr.

0: Broken Wings was die andere grote hit van deze Amerikaanse band. Mr. en Kiri Eleison. Laten we eens blijven stilstaan bij Céline Dion. Want vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Céline Dion haar meest succesvolle album Falling Into You uitbracht.
1: Amai, amai.
0: Het album won 2 Grammy Awards, Album of the Year en Best Pop Album. En dat met een verkoop van meer dan 32 miljoen exemplaren. Vooral haar cover van It's All Coming Back to Me Now is na 3 decennia nog steeds een hysterische meezinger op feestjes en bruiloften. Het nummer verscheen voor het eerst in 1989, maar dan wel in de uitvoering van Pandora's Box. Een girlband die werd samengesteld door songwriter Jim Steinman. Nu, Steinman, die eerder aan Bad Out of Hell werkte, weigerde het nummer aan Meatloaf te geven. Hij stond erop dat een vrouw het zou zingen. Nadat de versie van Pandora's Box flopte, hoopte Steinman stiekem op meer succes met Céline Dion. Als producer trolde hij dezelfde muzikanten op, waaronder Todd Rundgren, die ook aan de grootste hits van Meatloaf trouwens meewerkte. In de uitvoering van een Canadese ster bereikte het nummer 5 weken lang de 2e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Voor het album Falling Into You staat Céline Dion proper op de 4e plaats in de lijst van best verkochte albums door vrouwelijke artiesten. En dus mag ze nog een keer op de radio. It's All Coming Back to Me Now. Dit is Céline Dion natuurlijk.

0: Dit had evengoed door Meatloaf kunnen gezongen worden dankzij de tekstschrijver Jim Steinman, maar hij wou niet. Jim Steinman wou absoluut dat het door een vrouw gezongen zou worden. En kijk, Celine Dion deed het. En hoe? It's all coming back to me now.
1: What's up, Doc?
0: Het is tijd voor een feestje. En dat feestje gaan we laten starten met de muziek van Gene Thomas. Tenminste, Gene Thomas met zijn band.

Gene Thomas met zijn vorige band. We weten dat zijn rest ook alweer. Zal je helpen? Kasha was dat. En Gene Thomas, X-Session dus. En Bang Bang. Kennen jullie nog de hit I Can't Wait van New Shoes uit de jaren 80? Er is nu een nieuwe versie van uit. En wat voor eentje door de DJ Bob Sinclair. Het is meteen zijn nieuwe single.

Dat hij even uit verstaat met It's in his kiss. Ik heb een lastig nieuwsbericht voor de Parijse politie, weliswaar, want in Parijs is vorige vrijdag een gevangene gevlucht tijdens een culturele uitstap naar het Louvre. Dat meldde tenminste de Franse media. De gedetineerde uit de gevangenis van Nanterre mocht mee met een collectieve uitstap naar het museum, maar nam de benen tijdens de verplaatsing met het openbaar vervoer. Ja, dat heet dan de kat bij de melk zetten, vind ik dan zo'n beetje persoonlijk. Hup, weg was hij. Heart of Glass, dit is Blondie, Deborah Harry dus.

Waar is de tijd van Deborah Harry en de grote successen van Blondie, Heart of Glass was dat. Straks Ace of Base, dan mag ik praten met de dames van Ace of Base, met Lynn en Jenny. Maar eerst Bart van den Bossen, zaliger. Soms

Elvin de Bridge. Ik ben ervoor speciaal naar Zweden gevlogen. Ik ben dus echt een uur of twee, drie ooit in Zweden geweest. Speciaal voor Ace of Base. Echt waar. It's so lovely when it's sunny. En het was plezant, dat kan ik toegeven. Strakjes, over een klein kwartiertje, praat ik nog eens met de dames van Ace of Base. En dan laat ik het nummer Wheel of Fortune horen. Dat is een beetje de vertaling van Rad van Fortuin. Daar weten we alles over natuurlijk. Milk and Sugar zijn dit uit de 90s. Ja, laat ze binnen. Let the sunshine in.

0: Precies, dit wat het gebruikt in een musical gezongen door de band Hair en Aquarius, Let the Sunshine In. Dit was de 90s versie van Milk and Sugar. Vandaag, dames en heren, instappen. Want we gaan een beetje bootje varen op dit moment, als je dat niet erg vindt.
1: We varen.
0: Heb je de stem al herkend? Het is Loubieke uit Thuis, waar hij niet meer in meespeelt. De man is acteur en staat tegenwoordig op het podium voor een Aspe in Antwerpen. Maar zingen, dat doet hij nog altijd. En optreden ook, tenminste als je wil zorgen voor sfeer en ambiance. Nieuwe single van Matthias Vergels. Dit is De Zee.
1: We varen.

In de grootste hit was ongetwijfeld Crimson and Clover. Tommy James en de Shondells waren dat met Money Money. Een grote superband is ongetwijfeld Dire Straits. Straks Dire Straits op de radio. Maar wist je dat die ook kleinschalige optredens gedaan hebben? Zelfs in ons landje in minder evidente zalen zijn ze gaan spelen. Onder andere, de band speelde in oktober 78, kort na de release van hun debuutalbum, een aantal concerten in onder meer Zaal Lux in Herenthout. Ook het Casino in Beringen-Mijn, de Groene Meersen in Zedelgem en voor enkele honderden studenten in Leuven. Och god zeg. Deze concerten vonden plaats in de originele bezetting met Mark Knopfler, David Knopfler, John Eiley en Pick Withers. Een ticketje kostte destijds ietsje minder dan €5 in voorverkoop. Het moet je maar overkomen om naar zo'n superband te gaan kijken. Maar goed, dat wist je natuurlijk toen niet in 1978. Een hele mooie van Dire Straits nu.

0: tijd top om naar live concerten van Dire Straits te gaan kijken als je de kans krijgt. Your Latest Trick was dat, live uitvoering uiteraard van Mark Knopfler en zijn kornuiten. Over naar Zweden, naar de meisjes van de Ace of Base hier op de radio. En die hebben ooit een hit gehad, echt, met als titel Wheel of Fortune. Dat is vertaald Rad van Fortuin en daar heb ik natuurlijk wel wat te maken mee gehad. Dus mijn vraag, wat heeft zo'n Wheel of Fortune voor jullie ooit betekend?
1: Oh, I don't know. It's the big Wheel of Fortune. I guess we have had a great success because of a lot of fortune, a lot of luck. And luck is what you need in this wheel of business, showbiz. And we actually got...

lang geleden dat we dat nog eens gezegd hebben. Ik wou het toch even uit mijn mond krijgen. Wheel of Fortune, Rad van Fortuin met andere woorden, met Ace of Base. Zeg, deze dagen vieren we ook de 35e verjaardag van Out of Time. Dat is dat geweldige album van R.E.M. Hun 7e studioalbum toen al. En dat betekende eigenlijk de grote internationale doorbraak voor de Amerikaanse band. Voor de opnames hanteerde R.E.M. een experimentele aanpak waarbij de bandleden hun vertrouwde instrumenten inruilden voor onder meer de mandoline en de piano. Terwijl Michael Stipe op tournee was in Europa, bedacht hij in zijn auto de zanglijnen en teksten op basis van instrumentale demos. De opnamen begonnen dan echt in Woodstock en werden afgerond in, let op, de Paisley Park Studios van Prince. Daar werd Kate Pearson van de B-52's uitgenodigd voor haar vocale bijdrage aan deze single, Shiny Happy People. Dit is R.E.M.

0: Opgenomen dus in de Paisley Park Studios van Prince. Shiny Happy People van R.E.M. met Kate Pearson van de B-52's. En dat liedje is nu 35 jaar oud.
1: Amai, amai.
0: Amai, onze show is ook afgelopen met dank aan de dames van Ace of Base om even binnen te springen. Lekkere muziekjes gehad, maar de show gaat natuurlijk muzikaal verder, strakjes na tijd zijn. Ik heb nog Moshiba

my soul to the company store.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Haalt Het.

0: Groot Haaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haaltert, familie radio.
2: This generation. World's the nation. With Vrushan.

0: Arnold presenteert Old Gold Super Oldies.
1: Bronze Gold vandaag openen in deze nieuwe Old Gold collectie op de radio met Topé de Sire, Topé de Son. Dat heet alweer uit 1965. Hey, van harte welkom in de nieuwe uurtje Old Gold hier op de radio. Aangenaam, Arnold is de naam.
2: Arnold!

Lou Monte met Lazy Mary, popcorn van de bovenste plank. Later werd de nummer in de jaren 80 gecoverd door Dick van Helder, Belgische DJ en discotheek uit Baderen, België hier. En daar is nog zo'n popcorn hit.

John McLean met die oude hitzinger van Roy Orbison, Crying, van Diagonal Gold. En over Roy Orbison is sprongen wel, hier is hij met Yo Te Amo Maria.

0: Bobby Saturday jarenlang optrad op de dijk van Blankenbergen aan de King Beach. En die ook in de jaren 80 hits scoorde met twee van zijn domino's, medleys. Vandaag in de Old Gold Collectie, hier vandaag op de radio. Terug naar 1969, nu met deze van George Baker Selection, Little Greenback.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte, Arnold.

de Lemmerers vandaag in Old Gold hier op de radio met What a Beautiful Day. Over een beautiful day gesproken, wel, dit is een klassieker uit begin jaren 80. Keith Marshall in de Old Gold collectie vandaag met Only Crying.

Normaal en de zangeres zonder naam van begin jaren 80 en Rock Around the Clock. En dit is nog eentje uit de platencollectie van mijn vader zaliger. Ray Peterson en Corina.

0: Soulful Dynamics op het einde van de Goldcollectie hier vandaag op de radio. En Mademoiselle Ninette. En ook dit hoort erbij hier op het einde vandaag. Sweet and funny funny. Oh honey honey, it's so funny funny.
1: Als jij naar ons luistert, luisteren wij naar jou. Jouw favoriete keuze? Mail ze nu naar arnoldoldgold@live.be.

is of de ganse hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig.